0: Applaus!
1: Vogelgeluid.
2: Nou, begin maar.
0: Goed, 1, 2. Doen. Ik was op tijd, joh.
2: Can we dim the lights a little, just a little bit more?
3: Dank je schön.
0: Nou, dat was niet enthousiast. Dat was niet enthousiast, jongen. Dat was,
4: Hebben jullie er wat zin in?
5: Ja!
4: Willen jullie meer sfeer?
5: Ja!
4: Willen jullie ons zien dansen?
5: Ja!
4: Willen jullie a cappella?
5: Ja!
4: Willen jullie seks?
5: Ja!
4: Ik ben nu nog even bezig.
2: Ja, oké.
0: 1, 2, 3, go!
1: Girls, are we ready? Let's go then.
6: I would like to ask you something. I would like to ask you something. Did you see our new website?
5: Yeah!
6: No. Well, I will tell you. The new website is www.com. Im Deutsch heißt es www.doppeltesjubileum.com.
7: Schrei simpel, hè?
2: We're gonna make a song with this. Let's try something.
1: Again.
7: Hola, hola, hola.
2: We are very sorry about that.
1: You know, this never happens. Nog meer dansen.
2: Oh my god.
1: Okay. En dit was al zo spectaculair. Toon.
0: Wat wil het eigenlijk zijn?
1: Wat gaan we zingen?
7: Ik weet dat ook niet eigenlijk.
1: Het is in het Frans, dat begrijp ik toch niet.
8: Zeglé du mambo, du mambo.
1: Wat een gewonde, dames en heren.
7: Met iets minder tand nu.
0: Okay, fart alert, fart alert.
4: Ja, doe
9: het! Ik was ziek.
10: Hallo, mijn dames en heren. We zijn Voicemail, een a cappella band uit Antwerpen, België. En we spelen heute Abend zum 5. Mal in München. Maar heute Abend zijn we bij Ihnen in Zug en dat freut ons zeer. Maar heute geht's wirklich los. In Elk. Und heute Abend sind wir bei Ihnen in Ansbach. Und heute Abend sind wir bei Ihnen in Haßfurt. Und heute Abend sind wir bei Ihnen in Denberg.
0: Ja, warum eigentlich? Hè?
11: Zeg, Jean-Pierre, die zijn tot ons website, namelijk www. Schitterend. Dan kunt u onder andere leren a cappella zingen met voicemail, dat wist u misschien al. Dat vindt u onder het item a cappella getrek. Dan weet u ook vooral over onze ontzettende. Geweldige choreografie.
2: Waanzinnige
11: waanzinnige danspassen, ja. En inderdaad, Harald, u zegt eigenlijk al, er is toch wel iets, een nieuwtje op onze
1: wel, joh, dus leuk dat je dat zomaar spontaan aanraakt, want inderdaad, als u op onder nieuws klikt, dan ziet u dat er groot nieuws is, namelijk...
11: Voorzitter van Beek.
1: Ja, en de stijl! Nee, in ieder geval, onder nieuws vind je iets over de nieuwe theatershow waarmee we vanaf volgend seizoen hopelijk door Vlaanderen en Nederland trekken. Ja. En die kan u mee...
11: Tel, als ik weet het
1: al. Tel is... Tel heeft één letter tekort om stijl te hebben. Maar...
11: Oh, daar mag je lang op.
1: Het is net iets meer dan die ene letter, maar goed. Ik ga onverstoord verder.
0: Ik heb Eamonsjes gezongen, volgens dat blaadje. Ah, oh, Jean-Pierre. Pak hem eens vast, pak hem eens vast.
1: Ja, goed zie!
0: Knuffelig.
10: Maar wacht tot die muziek heeft staan, want dat die niet veel zien.
1: Ah, oh, dat is nieuw. Dat is niet waar.
3: Ik heb een briljant idee.
1: Ah, oh, dat is nieuw. Dat is niet waar.
3: Ik heb er zo een idee.
1: Ah, oh, dat is nieuw. Dat is niet waar.
10: En wensen Ihnen veel spaas met
6: www.com.
0: Pak hem eens vast, pak hem eens vast.
10: We freuen ons zeer daarop.
1: Ja, goed zie!
10: Betty Boo. Betty Boo is doing the do and do it through. Betty Boo is doing the do.
6: Alright, vettige klap. Hele vettige klap.
10: Betty Boo.
2: Yeah.
10: Betty Boo is doing the do and do it through.
6: Oh yeah.
10: Betty Boo is doing the do.
9: Betty Boo.
1: Yeah,
9: Betty Boo is doing the do and do it through.
2: Yeah.
9: Betty Boo is doing the do.
6: Betty yeah.
9: Boo. Betty Boo is doing the do and do it through.
2: Yeah.
9: Betty Boo is doing the do. Betty Boo.
6: Oh yeah.
9: Betty Boo is doing the do and do it through. Betty Boo is doing the do. Betty Boo. Betty Boo is doing the do and do it through.
1: Betty Boo.